0: In een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden.

0: In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingen.

0: nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van IJsbaan de Schech staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor er nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten.

0: Morgen is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, het is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, het is me te veel, toen er

werd het slechter. En toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht, nu wordt het winter, werd het zomer. Toen je dacht, het wordt gebracht, moest je het halen. En toen je dacht, ik krijg iets terug, moest je betalen. Toen je dacht, ik sta alleen, toen kon je schuilen. Toen je dacht, het is om te lachen,

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren. Is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low Emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. En probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

fijn om weer te horen. Kees Tolk en Pico Deluxe. En een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering Muziek bij de Koffie, de zaterdageditie. Fijn dat je erbij bent. Ja, ik moet zeggen, ik kwam vanochtend buiten. Het was wel wat fris, maar ja, zo nu met dat zonnetje erbij begint het alweer lekker op te warmen. Kunnen we gaan genieten van een beetje nazomeren volgens mij. Ja, straks voor je een uitgebreid weerbericht. Eerst maar eens even naar het verkeer. Op de A27 bij Eemnes, daar heeft vanochtend een zwaar ongeval plaatsgevonden. Het bestelbusje is daar over de vangrail heen gevlogen en belanden dus in de berm. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ja, we hopen dat het daar goed mee gaat. Vandaar is op de A27 Utrecht richting Almere. Bij knooppunt Eemnes naar de A1 richting Amersfoort. Bergingswerkzaamheden nog steeds. De verbindingsweg is daar dicht. Je moet keren bij afrit Eemnes en Laren. En dan nog één vertraging op de A28. Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Dat is 8 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door, hè. Marcel@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM-app. Ja, is ook altijd heel belangrijk. En daar vind je ook het allerlaatste nieuws. Gaan wij straks ook even over hebben, natuurlijk, over het voorlopige nieuws. Onder andere natuurlijk Gouden Kalf, hè, is uitgereikt. Nou, hoe het zit, hoor je straks. Nu hebben we de bingo-schijf en dus het uitgebreide weerbericht. Nu eerst Roxy.

Op Bingo en ik wil dat je bij me blijft. Ja, er zijn ook heel veel mensen van huis. Er is namelijk de single loop. Ja, duizenden hardlopers die rennen deze morgen door het centrum van Utrecht voor de jaarlijkse single loop. Die begint al vroeg met de kids run en eindigt halverwege de middag met de laatste renners van de 10 kilometer. Ja, dat gebeurt dus op de Catharijnen single. Verkeersmaatregelen zijn natuurlijk allemaal genomen en vanaf vanochtend 5 uur kun je al niet meer met de auto daar rondrijden. En ook de bussen die rijden allemaal om. Ja, wil je dat eventjes nalezen, dan kan dat op onder andere de website van Bingo FM. En daar staat precies beschreven wat er allemaal gebeurt. Wij gaan luisteren naar de bingo schrijf voor deze week. Het zijn er, het is party tint van Donnie en Justin de Wild. Ah, supergezellig.

0: 9.
1: Suzanne Vreek op Bingo met Halverwege. Gisteren zijn ze uitgereikt. De Gouden Kalveren, de film Truly Naked. Die is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Ja, het zijn de belangrijkste filmprijzen van Nederland. De film verzilverde maar liefst 6 van de 7 nominaties. En ook Basta over het leven van voetballer Marco van Basten, die won de meeste prijzen in de seriecategorieën. Videoland die kreeg de beeldjes voor beste dramaserie, beste regie. En Chris Peters mocht het kalf ophalen voor beste hoofdrol. Sabri Sadiq die kreeg de prijs voor de beste bijrol. Bij zijn rol als Mo in de BNN-VARA-serie Mokro's. Waren de prijzen dan weer. Dan kan het Gouden Kalf weer worden opgehaald. Vond ik trouwens een heel bijzonder moment toen die dit jaar geplaatst werd. Dat was een feestje op zich. Want de chauffeur die dat doet, die deed dat al 20 jaar en met grote zorg. En daar hadden ze ook even aandacht aan besteed dat hij dat dus altijd doet. Superleuk natuurlijk. Wij gaan luisteren naar Robert Pater. Heb jij een verzoek, geef hem door. Marcel@bingofm.nl Doe met me wat je wilt. Hier is Robert Pater.

Agda in de Munnik. En het is stil. Nou, gelukkig is het niet stil op de radio. We hebben nog één liedje voor het weerbericht van Jeremy en Kimberly Fransens.

0: zou je maar gezegd worden, hè? Kom jij uit de hemel vallen? Wat valt er vandaag uit de hemel? Nou, volgens mij niet zo heel veel. Vanmorgen was er eerst wel wat nevel, maar dat was snel opgelost. De rest van de dag zal de zon goed schijnen. In het noordwesten wordt de bewolking later op de dag wat dikker. Er staat weinig wind. Temperatuur loopt vanmiddag op van 19 tot 21 graden. En vanavond en vannacht, dan wordt de bewolking in het noorden dikker. Ook hangen morgen hier weer wat meer bewolking. Op een lokale bui na blijft het droog. Het wordt vrij warm met 19 tot 22 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Draaf.
2: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

Leuk om weer eens te horen. Deze Lisbeth List. En Brussel. Ja, dat is ook een mooie stad. Hè? Leuk plein ook. Superleuk om af en toe even te zijn. Over zijn gesproken. Als je in de stad wil zijn en je wil nog wat leuks gaan doen in Utrecht. Zin in de tijd. Tijdens de maand van de geschiedenis duik je in verhalen van vroeger. Met dit jaar als thema lichaam en geest. Dat gebeurt dus in Utrecht. Tussen 2 en 3. Een rondleiding krijg je dan door de oude Hortus in het Universiteitsmuseum. Kaartje kost wel €10. Of ga naar de tentoonstelling Zorg achter de voordeur in de Volksbuurtmuseum. Kaartje daarvoor is €7,50. Nou, dat valt er allemaal wel mee, toch? Je kunt ook gewoon lekker naar de radio blijven luisteren. Ja, dat is geheel en al gratis.

Frans Bauer. En waarom kan het leven zo gemeen zijn? Ja, nieuwe serie op de tv, superleuk. Over series gesproken. Gisteren was het sowieso 75 jaar dat de televisie bestond. En 25 jaar bestaat het familiediner. Zojuist is bekend geworden dat ze ermee gaan stoppen, het familiediner. Ja, wordt nog een allerlaatste seizoen gemaakt. Presentator Bert van Leeuwen heeft dat bekendgemaakt. En ja, zeg dan ook, grijp dan nu je kans ook, voordat het te laat is. Familiediner is eigenlijk wel gewoon een vaste waarde op televisie. Wij gaan luisteren naar Sven Versteeg op Bingo FM. En Houdini.

0: Ja, een van die meesterwerkjes natuurlijk van Marco Borsato. En wat is mijn hart? We hebben nog een verzoekje liggen. Een verzoekje is van Bets, die had ik al een hele tijd niet gesproken. Of ik iets van Zizi en Maskers wil draaien. Ja, dan kom je al heel snel op deze plaat uit, hè. Ik heb genoeg van jou. Laten we het samen even meebleren.
1: Ik heb genoeg.

Ja, Rolf Sanchez deze zomer was dit toch wel een van de knallers, hè? Maar ja, hij klinkt ook zo lekker zomers. Dat is eigenlijk alles, hè? Zijn Rolf erin zang. Eens even kijken. Ja, we hebben nog een kleine tip als je nog een huis wil kopen. Ja, dat is natuurlijk bijzonder lastig. Maar het is wel de open huizendag vandaag. Vanaf 11 uur ben je welkom in alle huizen tot en met een uurtje of 3. En volgens mij kun je gewoon eventjes op Funda kijken voor de deelnemende huizen. Misschien heb je er wel een op het oog en dat zou kunnen. Meer zomerse muziek hier op Bingo. Hier is Wesley Klein en

0: beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Marcel Druif.

Danny de Munk en Vrienden voor het Leven. Gisteren zagen we natuurlijk allerlei televisie-iconische beelden. Omdat het 75 jaar geleden is dat de televisie er was. Ja, dan is dit programma natuurlijk ook wel echt een klassieke. Hè? Met Erdepet en Eddie. Ja. Danny de Munk dus. Wij gaan even naar het verkeer kijken. Daar zien we nog steeds opruimwerkzaamheden en herstelwerkzaamheden op de A27 Utrecht richting Almere. Op de Eemnes naar A1 richting Amersfoort. Daar is dus een spoedreparatie. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daardoor is de 10 minuten vertraging. Dat komt omdat de rechte rijstrook nog steeds dicht is. A28 Utrecht richting Zolle, tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken. Ook daar 10 minuten en dat komt door wegwerkzaamheden. Ja, je hoort muziek jou ook altijd verkeerd ingestart, maar dat geeft niets. Zometeen hebben we de dag van vandaag. En welke dat zijn, dat hoor je dan zometeen. Eerst gaan we genieten van de muziek van Frank Boeijengroep. En hier komt de storm. Nou, volgens mij is dat helemaal niet het geval.

0: van de reis.
1: Dien Saunders hoorde je en Meisje van de Reis.
2: Het is zaterdag.
1: Het is 3 oktober.
2: De dag van...
1: Het is de dag van de wol. Ja, wij hebben wel eens een inzameling gehouden over wol. Maar het is dus de dag van de wol. Het is ook geen suikerdag. En ja, dat was het. Dat dag zat ik te denken. Oh, vorige week had ik dat als nieuws. Dat kinderen tot aan de rest van het jaar genoeg suiker al hadden gehad, zeg maar. Misschien heeft dat daarmee te maken. Het is ook de dag van de Duitse eenheid. En dat houdt in dat het het einde van de deling was, hè, tussen Oost- en West-Duitsland. En dat waren ze. De dagen voor vandaag. Ja, waren er niet veel, maar prima te doen natuurlijk. Wij gaan luisteren naar de muziek. Muziek van Mike Petersen. Telkens als jij naar me kijkt.

lekker om weer eens eventjes te horen en mee te beleren met Ronnie van Bemmel. En vergeet jouw wereld. Verzoekjes, die komen ook binnen. Tim van der Tocht, ja, die dacht, oh, misschien is die helemaal niet binnengekomen, dit verzoekje. Jawel hoor, Tim. Wees gerust, deze is luid en duidelijk op de mail binnengekomen. Mijn vriendin en ik zijn gek op dit nummer om de zaterdag goed te beginnen. Maar ik zie dus in je volgende berichtje ook dat je hem ook lekker gaat afsluiten. Want jij gaat gewoon Michael Omen zien vandaag met een lekker optreden. Al veel, veel plezier daarbij natuurlijk. Maar deze die vroeg je natuurlijk als eerste aan. Hartslag van je heupen. Nou,

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Nou, vanmiddag kun je volgens mij prima een parkje doen hoor. En een biertje met je vrienden. Want we kijken naar het weerbericht. Vanmiddag is het rustig najaarsweer met zonnige perioden en velden met hoge bewolking. En daarbij stijgt de temperatuur naar 18 tot 20 graden aan zee. En naar 19 tot lokaal 22 in landinwaarts. Vanavond dan komt er in het kustgebied wat dikkere bewolking voor. En hieruit kan lokaal een spatje regen vallen. Veel sloe neerslag wordt er niet verwacht. Morgenochtend dan komt plaatselijk mist voor. En kan in het noorden een lokale bui ontstaan. In de middag is het meest droog met zon en wolkenvelden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Draaf.

Er is niemand die doet wat ik deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet er ook. Beter ga je het echt niet vinden.

Mike Harren en jij gaat mijn liefde missen. Een half uurtje geleden heeft Max Verstappen de pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein. Die wordt verreden in Maleisië. Het is de eerste keer dit seizoen dat de Red Bull coureur op de eerste plek staat om morgen te starten. En morgen die start, die is om 9 uur. Lewis Hamilton die staat vlak achter hem, want die heeft de tweede tijd gereden. En zijn collega-rijder die zou erachter staan, maar die heeft een grits eraf gekregen. En daardoor staat Kimi Antonelli als derde. Ja, ik ben nog voor mijn vakantie inderdaad op Zandvoort geweest voor de laatste race van Zandvoort. En ook heel dicht op de baan gestaan. Omdat ik dat dan ook wel eens een keer wilde meemaken. Niet zozeer omdat ik super autoliefhebber ben, maar ik wilde dat dan toch zien. En heel dicht bij de baan gestaan. En dan kwamen ze echt langs. Ja, je weet gewoon niet wat je meemaakt. Het gaat zo hard. Het is echt... Op tv zie je wel dat het hard gaat. Maar ja, als ze dan zo langs je heen zuizen. Het is bijzonder dat je überhaupt een bocht doorkomt. Maar goed, daarom is Max ook een racer, hè?

op Bingo met Vaarwel Verleden. We kijken ook bij Bingo natuurlijk in de toekomst. De toekomst is dat ik zo meteen een gesprek heb met Henry Verwoerd. Over natuurlijk zijn programma wat na 12 uur gaat beginnen. Eerst luisteren we nog naar

0: Ja, komt toch door Tim dat ik dacht... Die heeft namelijk een zaadje geplant van Michael Omen. Die gaat daar vanavond heen. En toen dacht ik, oh ja, nou ja, waarom zou ik hem ook eigenlijk niet draaien? Dat is natuurlijk superleuk. Dus nou, bij deze.
1: Leuke gast ook trouwens.
0: Ja.
1: Oh, sorry, ik zit er tussendoor.
0: Nee, dat geeft niet. Ik had hem ook openstaan. Hè?
1: Ja, Michael Omen, leuke gast. Ja.
0: Ja.
1: Aardig en kan nog lekker zingen ook. Dat is ook wel belangrijk.
0: Ja, dat is, dat is een vereiste als je zanger bent. Een beetje kan zingen.
1: Ja.
0: Maar er is inderdaad niks van, van gelogen.
1: Nee.
0: Hey, leuk dat je er bent.
1: Ja, ik denk ik kom maar langs, want het stond in mijn contract.
0: Ja, zo is het.
1: Zaterdag en zondag. Ja,
0: ja.
1: Dus,
0: ja zondag ben ik er ook, hè.
1: Ja. Ja.
0: Dus morgen, dan ben ik
1: dan,
0: er ook.
1: Dan val jij in voor Maurice Franke.
0: Dan val ik inderdaad eventjes in voor Maurice Franke.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan ik trouwens wel even koekjes meenemen? Want ik vertelde al,
1: dat
0: ik afgelopen vrijdag, was ik gisteren dus, was ik in de koekjesfabriek.
1: Ja.
0: En nou goed, ik moest daar even wat werkzaamheden doen. En bij weggaan kreeg ik een halve pallet met koek mee.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus neem me dan mee, zei je. Ja, wel leuk. Daar waren ze trouwens, mocht ik ook meteen even proeven. Daar waren ze bezig met de oliebollenmix aan het maken. En ook oliebolletjes aan het bakken om te kijken of het goed was. En ja,
1: ook als, geproefd? Of?
0: Ja, als je wil weten of het goed is,
1: ja,
0: dan zul je toch moeten proeven. Hè?
1: Ah ja,
0: dus,
1: dat is waar.
0: Ze
1: ja,
0: kwamen langs met een schaaltje. En,
1: kwaliteitscontrole.
0: Eventjes, dit was voor de... Ja, maar dat was ook voor de test, geloof ik.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja, eens in zoveel tijd kom ik daar. We wijden helemaal over uit over een koekjesfabriek.
1: Ja.
0: Maar goed, ik ben er ook wel eens een week lang geweest. Maar dan ruik ik zelf ook helemaal naar koekjes.
1: Ja, ja,
0: dan kom ik binnen
1: ja,
0: thuis en dan zeg ik, je ruikt een beetje zoet. Ja.
1: Leuk man.
0: Ja, zo kom je nog eens ergens.
1: Ja,
0: goed.
1: Ja, dat is niet meer zeker.
0: Ja, zo zit je ook in een radiostudio en dan bedenk je allemaal plannen.
1: Ja.
0: Jij doet dat ook.
1: Ja.
0: En onder andere, jouw plan is altijd om de weekend lunchartiest te draaien.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan ben ik natuurlijk weer benieuwd wie dat is.
1: Ja, het is vandaag Mart Hoogkamer. Gaan we 4 platen van draaien. En we hebben nog een broodje speciaal. En in de tweede uur gaan we eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want ik heb hem weer even uit het archief gehaald.
0: Ja.
1: Hij is een beetje muffe lucht.
0: Muffe mottig, mottenbal. Ja.
1: En zo ga ik die twee uur weer een beetje te vullen. Ja. Dus,
0: ja, ik zat even te denken, heb ik Mart Hoogkamer. Maar dat is niet het geval. Ik heb hem niet gedraaid.
1: Zou niet erg zijn, dan is hij iets meer op de radio.
0: Ik draai wel iets van het goede doel.
1: Ah, dat vind ik altijd wel leuk.
0: Nou, gaan we lekker samen meezingen. Met België.

je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

0: Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Ja, mooi liedje van Harry Jekkers en Ik hou van mij. Wij gaan afscheid nemen. Niet getreurd, zometeen na 12 uur is Henry Verwoerter met de Weekend Lunch. En wij spreken elkaar morgen weer. Want dan doen we ook de zondagaflevering van Muziek bij de Koffie.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

0: even een vraagje. Zou ze het weten?
1: Zij weet het.
0: Ze weet het. Haha. En die laatste zat er nog even lekker bij. Tino Martin, zij weet het. Ja, dus Marcel.
2: Ja.
0: We hoeven er niets te vragen.
2: Nee.
0: Zij weet het. Ja.
2: Orakel.
0: Ja, dat gaat er nu weer wel. Oh, welkom dat je erbij bent hier bij een nieuwe aflevering van Weekend Lunch. En Marcel, ik heb weer genoten van je uitzending.
2: Nou, fijn.
0: Rijdend hier naartoe natuurlijk, je weet het. En weer lekkere radio keihard aangezet.
2: Ja, goed zo.
0: Alleen dan moet je wel opletten in het verkeer. Want als er iemand dat toetert in is, dan hoor je dat weer.
2: Ja,
0: niet.
2: Sirenes.
0: Ja,
2: sirenes. Dat is wel belangrijk dat die erdoor kunnen, ja.
0: Ja, daarom ben ik altijd een navigatiesysteem aanstaan.
2: Ja, die ook, het navigatiesysteem, hoor eventjes.
0: Ja. Die ook pijlwagens doorgeven als die er staan.
2: Oh ja, dat is wel handig.
0: Sirenes
2: ja.
0: en zo, dus dan zie ik dat allemaal gebeuren. Hey, maar het was inderdaad dus weer gezellig. Lekker weer buiten trouwens, want ik vond het
2: heerlijk. Hartstikke lekker
0: weer. Het leek wel lente.
2: Ja.
0: Maar de vraag is, ga je leuke dingen doen?
2: Nou, niet zo heel veel, nee. Nee, ik moet nog even, ik zei het al. Ja. Een kleine verstopping waarschijnlijk in mijn keuken.
0: Ja.
2: Dus daar moet wel wat aan gebeuren.
0: Ja.
2: En dan moet ik zeg maar eerst even wat een aantal dingen doen voordat ik weer de professional mag bellen.
0: Ja.
2: Dus dat ga ik dan doen.
0: Dus vanmiddag verstoppertje spelen.
2: Verstoppertje spelen, ja. Nou, het loopt nog wel weg, maar het is niet helemaal goed meer.
0: Nee,
2: dus,
0: daarom.
2: Moet er wat aan gebeuren. Dus dat ga ik wel doen. En voor de rest wel een beetje relaxen.
0: Ja. Wel belangrijk. Het is weekend, dus...
2: Even tussendoor.
0: Ja.
2: Hier hebben we natuurlijk een raam en dat kijkt uit op een appartement. Met een balkon.
0: Ja.
2: En op dat balkon heb je natuurlijk een reling.
0: Ja.
2: En dat viel me dus op vanochtend al. Toen ik daar zat, een vogel zit daar.
0: Ja.
2: Die zit daar heel stil te zijn.
0: Ja.
2: En nu kijk ik weer naar het. En die vogel zit er nog steeds. Dus ik heb zomaar het idee dat het niet echt een vogel is. Maar dat duurde even voordat dat zeg maar bij mij doordrong.
0: Ik zat zo ook te schrijken. Wat we wel hadden een aantal jaren geleden. Ik weet niet of ze er nu nog zijn. Van die soort papegaaien.
2: Ja,
0: van die
2: hele tijd. Nou, ik heb ze nu inderdaad al een hele tijd niet gehoord. Nee. Maar ja, goed.
0: Die zullen wel in de pan zitten dan. Ik weet het niet.
2: Ja, dat is wel een probleem natuurlijk, die dingen. Maar goed. Ja.
0: We gaan het in de gaten houden.
2: Muziek is weer bijna op.
0: Ja, het orkest zit daar bijna in de auto. Nou, ik ga plaatjes draaien tot en met 2 uur. Favoriete weekendlunchartiest, Mart Hooghamer.

bingerschrijver deze week, Donnie, samen met Justin de Wild en de partytent. Nou, de partytent is open tot 2 uur, want we zijn bezig met weekendlunch. Ondergetekende van Woerd bij. We gaan straks favoriete weekendlunchartiest draaien, Mart Hoogkamer. Maar eerst even de dijk.

Nou, we kijken naar buiten in de studio. De zon die schijnt lekker. Je hoorde Mart Hoogkamer, de favoriete weekendlunchartiest van vandaag. Als de zon even schijnt. Dat is de eerste van de vier die we gaan draaien in deze uitzending. Ho, ho, ho. En mocht je het plaatje willen horen, Henry@bingofm.nl.

Albert West, het sprookje speciaal van vandaag. En volgens mij hoorde ik stiekem ook de originele zanger ervan. Tony Christie uit 1972. Is this the way to Amarillo? Nee, this is the way naar 2:00. En we zijn lekker bezig met het weekendlunch hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. Ja, lekker zeg. Hier is Menno Kortland.

Lennart Landman. En overal lage peuk. Ik zat van de week bij iemand te kletsen. En dan hadden we het in één keer over deze plaat. En ik hoorde hem. Ik denk, ja, maar dat is toch later ook nog eens een keer uitgebracht. Inderdaad, in 2008 is het door Jordy van Loon gedaan. En dat heette Verliefdheid. Ik denk, die wil ik je toch even niet onthouden natuurlijk. Hier is Jeffrey Kuipers.

Sandra, Colorado. Uit 1979 deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Componisten Ferry en Rob Bolland. Nou, we gaan eens even op het strand kijken. Wat er nog een stoeltje vrij is. En anders leg ik je wel gewoon een handdoek op. Tot aan het nieuws. Draai voor jou, Jannes. En het altijd weer zo lekkere aan het strand van Puerto Rico. Nou, zeg maar.

0: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Weekend Lunch. Iedereen die doet het. Origineel is het van Robert Long uit 86 van het album Achter de Horizon.
1: Dat vind ik ook. Geef mij nog maar een passie pukenoten.

Monique Smit samen met Guido van der Graaf. Dubbel het heet beter af alleen. Nou, ik heb liever dat je erbij bent. Tot 2 uur is dit weekendlunch en verwoerd bij. Origineel uit 1978 van Chris Norman en Suzy Quattro. Hier is Mike Peterson.

Mart Hooghamer, favoriete weekendlunchartiest van vandaag. Feest in de tent. Jouw feestje op de radio. Iedere dag tussen 12 en 2. Lekker aan het lunchen natuurlijk. En genieten van de muziek. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk.

0: lekker zeg, Roy van Uurland. Ik weet dat zij het ziet. Ja, die dames die zien alles. Dat is ongelooflijk niet te filmen. 13:25 digitaal. De lekkerste plaat alleen voor jou. Tot 14:00 is dit weekendlunch. Origineel, het volgende plaatje, komt origineel uit 1959 van Niels Sedaken. Maar ik heb een Vlaamse zanger gevonden. En dat is Steven Edwards. En die zingt dan O'Carroll, maar dan in een hele andere versie.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb eens even zitten kijken. Origineel is het van Eddie Wally, onder andere. En Bobby Prins had het ook nog gedaan. Maar Dirk Middeldijk, die maakte er ook een leuke single van. Uit 2013 alweer. Jou herken ik met gesloten ogen. Zo.

favoriete weekendlunchverdienst van vandaag. Ja, natuurlijk. Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Nou, niet te veel van drinken natuurlijk, want dan ga je heel raar zwemmen, denk ik. Neem ik aan. Ja. Bingo FM met de lekkerste Nederlandstalige muziek en ritmisch verantwoord en Zonnebrand Tony bestendig. Nou, dit is er eentje van Willem Bart. Als ik het doe, doe ik het goed.

Willem Bart. En als ik het doe en als je doet, moet het goed doen natuurlijk. Ja. Ik ga het morgen weer doen. Tussen 12 en 2. Ik ga mijn kuil laten pakken en buiten spelen. Ik zou zeggen, neem deze uitzending met een korrel zout. En dan zie ik je morgen weer tussen 12 en 2. Bye bye.

0: Bingo FM.
1: In Utrecht pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen.
0: Menno's Weekend.

Goedemorgen vrienden, een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar Menno's Weekend. De eerste zaterdag alweer van oktober. Het laatste kwartaal is ingegaan. We trapten af met Henk Dissel en we gaan door met muziek uit de jaren 80. Dit is Doe Maar en Nachtzuster.

Ja, dat zou toch wat zijn, hè? Als een kroegen zijn in de hemel, wie weet is het waar. Mart Hoogkramer zette het allemaal op plaat door met Quincy en alles is in de war.

Uren Dokter Damatoe, de Utrechtse band Xerxes was dat. En het heette gewoon Dokter. Door met Jeroen van Zels. En ik ga niet van Roosje naar Roosje. En daar zit zo'n lekkere country-gitaar in het begin.

Ja, wat een fantastisch goede stem heeft deze vrouw toch. Gladys Grace en Dansen met het Leven, zo heette het nummer. Wij draaien hier de allerlekkerste muziek speciaal voor jou op Bingo FM. Door met Grat Dame.

Hij weet niet dat er straks andere tijden komen. Een beer, zijn beste vriend, ligt in zijn armen. Na praat hij mee, na slaapt hij mee. Hij kijkt en lacht naar mij, wil hij me spelen. Op tafel ligt wat snoep, dat wil hij met me delen. Zijn ogen zeggen mij,

dat zal ik jou echt beloven. Kon hij me maar verstaan, want ik zou dan zeggen: kom dicht tegen me aan, dan zal ik uitleggen.

Ja, ik kan het alleen maar beamen, want je wordt er vrolijk van. Laat de zon in je hart. Door met André Hazes. Hij wilde heel graag een blues LP maken. Uiteindelijk mocht hij die ook maken. En van die LP kwam één single af. Ik ben een gokker.

0: Marco Schuitmacher hier bij Bingo FM. Deze nacht, zo heette dat nummer, door met de Belgische band Clouseau. We hebben een hele poos niks van ze gehoord. Maar ja, ineens, toen waren ze er weer, de broertjes. En ja, nu zitten ze in de jury en presenteren ze programma's. Maar ze maken ook mooie nieuwe muziek. Dit is Ik Zing.
1: Als ik

Als de morgen is gekomen, Jan Smit, was staat nou als de morgen komt? Ik heb altijd moeite met opstaan, hoor. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar als die wekker gaat bij mij, 's ochtends, oi, oi, oi, wat vervoer ik dat ding. Nou ja, goed, dat is allemaal bij mij. Jan Smit was dat dus, door met Django Wagner. Ik draaide hem vorige week ook al en toen durfde ik ook al niet die titel te noemen. Ik ga het nog één keer proberen. Batja.

Ja, we draaien hem helemaal hier bij Bingo FM. Gordon was dat en ligt het nu aan mij. We kunnen nog net twee plaatjes draaien tot aan het nieuws van 3 uur. Dit is Tim Schot.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal.
2: Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Menno's Weekend.

Fijn dat je nog steeds bent afgestemd op Bingo FM. Dit is Menno's Weekend en mijn naam is Menno. Twee uur lang draai ik speciaal voor jou de allerlekkerste muziek. Dirk Meeldijk, daar trapten we dit tweede uur alweer mee af. En jou herken ik met gesloten ogen. Nou, ik vind het knap hoor. We gaan verder met een trio-team. Rush Hour, Wesley Klein en Brace. En het nummer heet Dans Voor Mij. En ze gaan vanavond naar hun lievelingscafé. Spoiler alert!

0: Nicky, Timothy was dat uit B&B Vol Liefde. Ik had hem een paar weken geleden aan de telefoon. We gaan door met Paul de Leeuw. En ook Paul de Leeuw heeft een Nederlandse vertaling gemaakt van het nummer Make You Feel My Love. Het werd eigenlijk geschreven door Bob Dylan, maar het werd grootgebracht door Adele. Ook de band Van Dikhout heeft er een Nederlandse versie van gemaakt. Maar deze is ook leuk hoor. Zo puur kan liefde zijn.
1: Ik ben geen mens die hoge eisen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert, zo puur.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

Ja, volgens mij, al die nummers van Alex, die kan iedereen meezingen. Jij bent veel te mooi, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je luistert naar Bingo FM, wij draaien de allerlekkerste muziek. We gaan een plaat draaien. Ik denk dat het ergens uit 374 is. Rob de Nijs is de artiest die het zingt. En het heet Jan Klaassen, was trompetter in het leger van de prins. En het gaat volgens mij allemaal over de periode van de 80-jarige oorlog. En dat we werden bezet door de Spanjaarden.

0: doe hier nog eens zo'n rijtje yerbas, alsjeblieft.
1: Nou, lekker hoor. Lange Frans was dat samen met Tommy Costa en Bamos. Volgens mij spreek je het zo uit. Je spreekt het, of je zegt het met een B, maar je schrijft het met een V. Zo, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Door met een ander duo, Jaman en Els Bakker en de Sleutel van mijn Hart.

Wat een mooi en lief liedje is dat, hè? Mieke en vlinders in je buik. En die krijg je vanzelf als je verliefd bent. Je kent ongetwijfeld dat gevoel wel. We gaan door met Wesley Ponsen. En Wesley, die heeft zijn trekharmonica erbij gepakt.

Ja, kennelijk lag het toch al nooit aan mij. Agda en de Munnik waren de mannen die het zongen. Morgen wordt fantastisch, zo heette dat nummer. Maar vandaag is ook al fantastisch. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de radio. Ik ga afscheid van je nemen. We gaan nog een paar leuke platen draaien. Onder andere deze van Toontje Lager. En ze hebben nog zoveel te doen. Bye bye!

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: Hallo, ik ben Vincent en wat leuk dat je luistert naar Aperitief. Ieder weekend met Campbell de Bruin.
1: Hartelijk welkom en lekker weer is het buiten, een graadje of 20. Tenminste, het zonnetje schijnt. Is het eigenlijk echt wel 20 graden? Ik weet het niet. Robert van Hemert.

plaatje vernoemd naar een schilderij. Mona Lisa, Robert van Hemert. Mor amor, por favor. Je hoorde Vincent als eerste in deze nieuwe aflevering van Aperitief. Het was een oude bingo-schijf.

Vandaag doen, natuurlijk straks even op de verjaardagskalender kijken. Misschien wel even de bingo schijf draaien. En een piratenclassic en daarbij nog veel leuke plaatjes. Van oud tot nieuw. Straks even een duikje nemen in de schatkamer. Eerst even de laatste van Sven Versteeg. Dit is Bonte.

Ja, deze plaat is zelfs nog ouder dan de plaat die je daarvoor hoorde van Heepje en Heepje. De zusjes. Dit waren de Havenzangers daarbij de Waterkant uit 1979. Nou, wat oude muziek gedraaid. Ik vind het leuk. Ik geniet daarvan. Het zijn toch een beetje de klassiekers, hè? Die laat ik graag aan je horen. En dit is weer een van die artiesten van, ja, van dit moment. Mark Floor. Hij komt uit Apeldoorn. Hij heeft al aardig wat singeltjes uitgebracht. En ondanks een nieuwe single, Rijden onder invloed.

En we gaan even wat meezingers draaien. Straks eentje, ook eentje uit de autodoos van Ben Kramer. De clown, je kan hem vast meezingen. We hebben er ook een snellere versie van Dario, maar die draaien we even niet.

geleden had ik het inderdaad over de versie van Dario, een snellere versie. Maar Clown Bassie samen met Frans Bauer in het Ahoy, een live opname. Die versie bestaat natuurlijk ook. En misschien wel even leuk om voor een volgende keer die versie te draaien. Eerst weer even nieuwe muziek. Een leuke samenwerking van een soort met van popartiest samen met een echte volkszanger. John West en de media Habibi. Bingo.

een Utrechtse artiest wat in Benidorm woont. Ik heb het over Roddy van Bemmel. Hij heeft een plaatje speciaal voor Benidorm. Benidorm, geschreven en uitgebracht. Beetje gesponsord door wat cafés al daar. Worden ook genoemd in de plaat. Even checken, 26 graden is het daar nu.

En dan gaan we op de verjaardagskalender kijken. Een aardig lijstje, gelijk maar even beginnen. Ahmed Akabi is jarig, hij is 43 jaar geworden. Nederlands acteur, televisiepresentator van Marokkaanse. Ja, de achternaam, het zal je niet verbazen, Marokkaanse afkomst. Hij is acteur geweest in Mokro Mafia. En volgens mij komt daar geen nieuw seizoen meer van. Ze hebben al een seizoenetje of 6 gehad, hè. Boris Titelaar is jarig, alias Bosaris, 46 jaar geworden. Nederlands zanger, winnaar van Idols 2. Het was in 2003-2004 het seizoen. Marianne Timmer, voormalig Nederlands schaatster. Zij is 52 geworden, oftewel Timmertje. Zij was gespecialiseerd in de 500.000 en het begin van haar carrière de 1500 meter. Zij won 6 keer goud, 2 keer zilver en 4 keer brons. Talentvol, hè? Chubby Checker, ik weet niet of hij nog leeft. 85 jaar geworden Amerikaans zanger. Riverty volgens mij, hè? We blijven even in Amerika. Tommy Lee, 64 jaar geworden drummer. Misschien wel bekend voor mij als de ex-man van Pamela Anderson. De videobanden hadden ze destijds daarvan, hè? Drummer en muzikant. En dan kom ik even aan bij het Nederlandstalige zanggedeelte. We gaan een verjaardagsplaat draaien van misschien wel Lars Bos. Want ja, Snelle is vandaag 30 jaar geworden. Onderweg richting de studio hoorde ik Menno Ik Zing draaien van Clouseau. Toen dacht ik nog van, is het origineel nou van Clouseau? Ik heb het dan even opgezocht, maar ik zie dat hij door Clouseau gezongen is. Ik zing in de Beste Zangers 2026, 2 weken geleden. Dus ik ga ervan uit dat het niet het origineel van hun is. Ik ga zo meteen die versie samen met Zoe Levi draaien. Maar de verjaardagsplaat voor vandaag, de 3 oktober, is van Dirk Meeldijk. Hij is 68 jaar geworden, 2007, doorgebroken met Ik hou van het leven. Geboren en getogen in Hillegom, oftewel de sloper van Hillegom.

Wezen, Clouseau is groots, maar deze versie is toch wel een stukje beter, hoor. Onderweg naar het wereldnieuws van vijven. Over een minuutje of zeven is dat. Nog twee vette platen. Onder deze van Sineke. En oh, wat mij is overkomen. Het plaatje komt alweer uit 2017.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Aperitief met Campbell de Bruin.

Je hoort muziek van Willem Bart en Marianne Weber. De warmte van je hartstocht. Een mooi begin van dit tweede uurtje van Aperitief. En je hoorde Sander Kwarten. Wat is je naam? Campbell de Bruin. Nou, bij deze dan aangenaam. Zometeen draaien we een klassiekertje van Daddy de Munk. Maar eerst even de late van Raymond Hermans. En ons pakken ze niet.

een superleuk plaatje van Tino Martin en Mart Hoogkamer, Hartslag van de Stad. Ik weet nog wel, toen deze plaat uitkwam, hij kwam die vrijdag uit en toen hadden ze zo'n belrondje. En toen ging ik met hun bellen. En toen moest ik twee lijnen pakken. Op de ene lijn had ik Tino en op de andere lijn moest ik Mart pakken. Maar dat lukte allemaal niet meer doorschakelen. Had ik de ene op de telefoon, en dat gebeurde allemaal buiten de uitzending. Dan wil ik de andere erbij pakken en dan ja, werd die telefoonlijn weer opgehangen. Dus het was een hoop gedoe. Ik red het niet en toen dacht ik van nou, dan ga ik. Maar dat Tino wou dat niet. Tino wou of met z'n twee of helemaal niet. Nou, arrogant vind je. Nou goed, uiteindelijk is het dan toch goed gekomen. Het was een hoop gedoe, een hoop stress, een hoop irritaties aan mijn kant. Maar ook een beetje aan die kant van Tino Martin. Nou, telefoongesprek gehad en ach jongens, wat liepen ze te ginnen grappen en grapjes te maken. Die ze voor mij bij elk radiostation dezelfde flauwe humor. Nou goed, enfin, dat is weer even de nasmaak die ik bij dit plaatje heb. Buiten dat het gewoon een fantastische plaat is, hè? Hartslag van de Stad. Zometeen een oudje van, ja, Kinderen voor Kinderen. Na Samantha Steenwijk. Blik is genoeg.

dat Kinderen voor Kinderen nog leuke plaatjes maakte. Van die lekkere meezingers. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. En dit is ook een van mijn favoriete plaatjes. Buiten het titellied natuurlijk. De Meidengroep. Het is klokslag. 5:30. En Big FM staat aan. Recht uit het hart. Met een mooie klassieker van André Hazes. Voor mij geen

En zo direct in de Piratenclassic duiken we nog even verder terug in de tijd. Eerst nog even nieuwe muziek die vanaf deze week, aankomende week, bij jullie, bij ons, die jullie gaan horen en die bij ons mee gaat draaien. Dario heeft een nieuwe plaat. Het is een klassieker van The Bee Gees. Oh What a Night. Heeft hij Nederlandstalige gecoverd, ander soort tekstje erop. Maar wel dezelfde melodie. Ietsjes 2026. Ietsjes gemoderniseerd. Oh What a Night.

0: Het is de tijd voor een plaatje uit ons piratenarchief. Het is een plaatje uit de jaren 80, 85. Eentje van Ad van Horen. Meerdere piratenplaatjes uitgebracht, waaronder deze misschien wel bij het Utrechtse publiek bekend klinkt. Nog bedankt voor die fijne jaren.
1: Dit is een Kendall de Bruin Piratenclassic.

van een moeder. Jouw gouden hart bleef ons altijd leiden. In goede en ook slechte tijden. Jij wees ons telkens weer.

Gaan we er nog eentje uit Utrecht draaien. Utrechtse zanger Winnie. En ik zou het willen schreeuwen van de toren. En dan ga ik er maar eventjes vanuit dat hij het over de Domtoren heeft.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Studio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Studio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.